0: eer bent geweest. Een beetje iemand weer. Jij gaat deze zomer ga je naar Italië.
1: Of het is warm.
0: Je gaat met je
1: koud.
0: Ga je niet een.
1: Wat betekent dat?
0: Ik ben daar gaat ik maar steeds naar het
2: huisgebied. Nee.
0: Nee? Jij neemt 8 graden dan mee naar Italië. Of mocht je op een lekker
2: weer.
0: Nu
2: is het warm, maar ik ga er ook vanuit again. Dat is misschien.
0: Kijk.
2: Oké,
0: het is een beetje
1: kijk.
2: Ja, maar anders zou ik het gewoon niet doen en dan zou ik denk ik gewoon niet doen.
1: Hoe lang ben je al samen?
2: Ja, 10 jaar.
1: Ja, precies.
0: Ja,
1: dus je hebt het mooi om te leren.
0: Ik heb het weer
1: vandaag.
0: Jij bent een soort van buienraad.
1: Ja, dat is wel handig. Jij bent al.